Wolken gaan voorbij. De sloot kaatst je gezicht. Een boom staat af te knappen in de tuin. En je denkt, als je valt, er altijd iets van maken.

ons is gesoute reisigers, dier dop en lied, dier klank en vers. Ons is ballings uit die paradijs, oorals bekend, maar nergens huis.

En onthecht en statenloos. Geen vlag, geen grens die ik geloof. Het noorden kwijt, het westen moe. Zo ging ik naar het zuiden toe. Geen vaderland, geen moedertaal. Geen binnenstad, geen kathedraal. Nu sta ik op het Blauwbergstrand, maar mijn

Doet alles achterlaat. Mijn taal, mijn stad, mijn huis en hart. Dan is er nog een deel van mij dat in het noorden blijft.